Ik zal zeggen op 4 meter kijken, maar dan is het kaartje moet lopen, helemaal niks.

gebieden. Ja, die is hetzelfde. Hij kan alleen maar gelijkwerken hier. Dat is op 6,5 meter. Dus ja, meestal heb ik dan nog wel even de eerste reporters erbij om te kijken als er wat openingen zijn. Hè, dat ik zo heen en weer schakel tussen 50 MHz en 70 MHz. Even kijken wat er is. Hè, dat, nou, dat wordt het maar. Oh.

5 Hotel Zulu, de naam is Gerald. Hotel Echo Radio Alpha Lima Delta, vanaf de deze kant. En de repeater van Toetegem A24. Dus dat is een mooie afstand, Storm.

contact for the George. Ja, ik kan even merken dat de signaltjes druk gewerkt worden hier op de Pieter van Doetinchem. Dus ik ga het echt proberen of dat gaat lukken. Hoe dat nu niet afval, kan zijn dat ik net iets te hard in te sturen. Op 2 meter heeft de Pieter Auto nog een beetje moeite mee. Hey, super, mooi dat het gaat, die kant op. En dan zijn de condities toch wel goed. Dus dat is mooi om te horen. En zo een fijne zondag, fijne Pinksterdagen toe, maar ook de rest die meeluistert. Ook ik ga naar de koffie. Ik hoor al dat iemand naar de koffie toe is. Ook ik ga naar de koffie toe. Dus en geniet van het mooie weer buiten. Ik sta in mijn camping hier. En we gaan eens kijken hoe het gaat worden. Goed, die kant op. En graag tot de volgende keer als het business moet zijn. PD 5 en Z met dankzegging. Goed en vanuit de Achterhoek.

het oude Peter geluid gestorven hier aan deze kant, dus je valt de oude westen weg. Maakt niet uit, het gaat goed komen. Iedereen lekker op zijn tijd. Heel fijne zondag en bedankt, hè. Hoi, hoi.